Hoor hoe de honden janken van de honger. Ga naar het krankenhuis. Kijk naar die smoel van je in de spiegel. Kijk naar die streep. Een getekende

krankenhuis. Ik ben een rotte plek in de samenleving. We gaan eerst in bad, zegt de zuster. Zo smerig gaan wij niet naar bed. Schaamt u zich niet om zo vervuild naar het ziekenhuis te komen? En wat moet die streep op uw gezicht? U maakt de mensen bang. Houd hier niet van vechtersbazen. Kom mee, in het bad, want u stinkt. Met de zuster in het bad. Zorgzame vrouwenhanden, die je van top tot teen wassen. In het krankenhuis en in bed. Witte lakens. Lopen er nog luizen op? Maar ze hebben mijn schaamharen geschoren.

En alle oude slimme mannetjes zingen Kerstmis in bed en engeltjes. Zo muzikaal worden de mensen in het krankenhuis. Is zo'n krankenhuis niet helemaal Mondriaan? Want licht en groot als de wereld zijn de zalen. De dokter die mij diep en doordringend in de ogen kijkt. Hij heeft een opschrijfboekje in de hand. En hij wil alles van mij weten. Zo belangrijk ben ik in het krankenhuis. Daarom zeg ik dat ik het licht van de wereld ben. De zwangere zoon van een weesmeisje. De verwachting van een nieuwe geboorte. Een betere wereld.

Komt wat zeggen, zegt hij. U deugt niet. U deugt voor geen draad. U komt weer om eieren te eten. U bent een parasiet. Waarom bent u hier gekomen? Hoe kunnen ze zo gek zijn u hier binnen te laten? En wij zitten er maar mee. Wat moet dat niet kosten? Ik, arme man, want dat ben ik. Waarom moet er op geld gekeken worden? Ik lig hier goed en behagelijk in bed. Warme dekens. Kijk zelfs naar buiten. De sneeuw is geel of de hemel rond erop gezeken heeft. Kan ik zo weg? Op kapotte schoenen. En zonder de kraag van een warme winterjas op te kunnen slaan? Nee, dat zou onmenselijk zijn. En zo onmenselijk is een dokter niet. En daar staat hij, treurig bij mijn bed. Een moeder man met een witte jas. En zorgrimpels op zijn voorhoofd.